0: kraft, als dat nicht wils je een gratere veld weeren als andere veldje. Nee, je weeren dat kleinste van alle veldje. De haar, wie jun bloos goud en heel dat, wat hij jun voorras op een eid versproken had. Dit is waarom hij jun met zijn grootswat gemaakt van de sklaverie onder dem Ägyptischen kennig geraad haft. Denk daaraan, dat de haar jun God de einzige God is. Hij is een God, op wem einer zijn vertrouwen zaten kan, en die zijn bond en zijn truwheid geleef, wat op 1000 generationen behält, met die janje die am goud zendt en die zijn gezaten houden. En hij is ook die God, die openbaar stroof brengt op die, wat jij in am schaffen. Door ween zei ik, houd die gebouten en verschriften die ik junt van door geef. Wanneer je deze gezaten gehorchen en houden, dan wordt de haar jun God zijn bond met junt houden, en wordt jun truwheid geleef wiesen, so als hij jene voorraad staat met een eid versproken haft. Hij wordt jünt dan goud zennen en jünt zenen, zodat die veel nog komen hebben worden. Hij wordt jene vlekken zenen, zodat die getreed en wien en olivenöl hebben worden. Hij wordt jünt veel fei en schoop geven. Al dit wat hij jünt aan dat land geven, woont hij jene voorraad op een eid versproken haft. Door wat geen falsch op je eerd zennen, dat ook zo'ne zenungen kriegen wordt. Mangt de menschen en ook mangt dat fei, wat allen dat gegangen zennen, dat ze jongen haben kennen. En de haar wordt alle krankheiten van jünt wegnemen. De beise krankheiten, die je in Ägypten houden, wordt hij nicht loten ab jünt komen, ober ab jünne fien worden die komen. Je zullen alle veldje, die de haar jünt Gott jünt an der Macht jeft, anbrengen, ohne dat je irgend metlieden voor die haben. Beet ere jetter nicht an, wilst dan wird je jünt faust ranen. Sagt nicht unje jünt, dat deze veldje te groot voor jünt zendt en dat je die nicht aannemen kennen. Lot jünt nicht van aan engsten. Denk daaraan wat de haar jünt God te dem Ägyptischen kennig in zijn lied deid. Denkt aan de grote plagen die je zelfs gezeinen haben, de tekens en wunder en ook de storke hand en de arm die nicht meid wordt, met wonen de haar jünt God jünt uitbracht. De haar jünt God wordt krijg zo'n kraft als hij je in de Ägypte brugt, nu je in deze veldje even. Van wonen je jünt engsten. De haar jünt God wordt aan zeer angst maken, dat ze God die wat wegranen en zich versterken, worden omkomen. Hab nicht angst voor deze mensen. De haar jünt God is een grote en furchtbare God, en hij is meden mank jünt. De haar jünt God wordt de veldje, immer in bestje op einmal, van ver jünt uitroden. Je worden die nicht alle op einmal uitroden, wils dan kunnen de wilde tieren zich zo zeer vermehren en jünt aan je voorzaten. De haar jün God wordt jüne Fiend en jüne Macht geven en aan verwehren, wat ze ganz aan de grond komen. Hij wordt ook de kennigs en jüne Macht geven, dat je die aanbrengen. Keiner wordt de ere nomes behouden. Keiner wordt jün kennen abholen, wat je allem vernicht haben. Je zullen de ere gemakte Bilder van ere Jetter verbrennen. Je zullen jün nicht dat selber oder Gold aan de Jetter jankeren loten, oder dat voor jün zelfs nemen. Wann je dat worden, wil je jünt doormat hem einranen, wiens dat is wat op scheizeljet ver dem haan. Je zullen de op scheizeljet dingen nicht in jünne Hieser brengen, zast wat dezelfde vloch, die op die licht, ook op jünt komen. Je zullen recht nusch met die te daunen haben,
1: wiens dat is wat vervlucht.
0: Je zullen oppassen, dat je al deze gesatzen holen, die ik jünt van door geef, so dat je leven in touw nemen kennen, en dat je dat land, woont de haar jünne vodas, op een eid versproken haft, ernehmen en jünt maken kennen. Denk daran, wo de haar jün Gott jünt de 40 Jahr ab de lange Reis durch de Wildnis leid. Hij jäf jün schwere Erfahrungen en prob jünt auf. Hij wol jünt deimutig maken, dat hij seinen kon wat van een Anstallung gehoden en auf die wurden seine Gebauten holen. Hij leid jünt hungrig waren en dann jäf hij jünt Monate eten, sond als die en jüne Menschen noch nie nicht Eier gegeten hoden. Hij deid dit, am jünt te wiesen, dat einer nicht bloß von Brot lebt, aber dat einer sich ab alles verloten kann, wat de Herr sagt. In en desse 40 Jahr sind jene Kleider nicht verbrückt worden, en jene Feit sind nicht schlimm geworden. Denkt daran, dat de Herr jün Gott jün Strophen in Trachwiesen deit, so as sein Vater sein Kind beliert. Dann daut nu, wat de Herr jün Gott jün gesagt haft. Halt de Gesatzen in je Horchte. De Herr jün Gott bringt jün an ein goudet Land nen, ein Land, dat riefers haft in Twalen, so dat dat Wouter eine Boy in eine Täler rand. Dat is ein Land, woont weit in Joost, Weindrüven,

en de foder van de Mijalzol te de leiders van de stad zeien. Ik heb deze man mijn dochter als vrouw gegeven en nu wil hij haar niet meer. Hij heeft haar een slechte nummer gegeven en heeft gezegd dat mijn dochter niet een Mijal weer. Hier heb ik den bewijs dat ze dat weer. En de elderen zullen dat loken van castingsdag voor de leiders van de stad opspreiden. En de leiders van de stad zullen den man verdagen en daarna zullen zij 100 zilverstekken van hem verlangen en die früheren voder geven. De mens heeft een slechte nomen op een israelitische Mijal gebracht. En die früh zal de mens zijn früh blijven. Hij durfde niet te zien zaten zolang als hij leeft. Wanneer de man überreicht is en door geen bewijs is dat ze een reine Mijal wie als hij erneemt, dan zullen zij de jonge früh bad verder der van haar voder zijn huis brengen en de leiders van de stad zullen de steinen bad zij stoft. Zij heeft een schande op Israel gebracht, doordat dat zij in haar voder zijn huis heeft hoerderie gedreven. Zo zal je zo'n bijzit van mankind uitroden. Wanneer je vingen dat een man met een andere man zijn früh ligt, dan zullen beide, de man en de früh, doodgemaakt. Zo zal je zo'n bijzit van mankind valt uitroden. En wanneer dat verkent dat een Mijal die versproken heeft zich met een te bevrijen, met een man in de stad taub ligt, dan zullen die alle beiden naar dat stadspoort gebracht worden en door je steinigt dat ze sterven. De Mijal is schuldig, dat ze niet geraubt heeft, wann ze doch in de stad weer, en de man wil zij zijn nober zijn Mijal gewalt aangedonen haft. Zo zal je zo'n bijzit van mankind uitroden. Wann ober een man met een Mijal buiten op hem land ligt, en de Mijal is wem te früh versproken, dan zal bloos de man, die met haar geleien haft, sterven. Deze Mijal zal je nischt aandonen. Zij heeft nischt gedonen, voor wat zij met hem dood bestroofd zal. De val van deze Mijal is zo als een man, die van zijn nober overvallen wordt en doodgeschlagen wordt. Dit wordt op een opene stap en als de Mijal schreeg, wie door keiner wat komen kon, om haar te helpen. En wanneer een man een Mijal, die keinem versproken is, gewalt aandeed en met haar licht en de zaak bekend wordt, dan zal de man, die met haar lag, een voder 50 zilverstekken geven en zij zal zijn früh zennen, wil zij haar met gewalt gedwongen houdt. Hij durfde nie nicht zu sehen, Satan, Kapitel 23. Ein Mann soll nicht ihr Schlechtsverkehr mit sein Vater seine Früh haben. Hij soll ihre Tag nicht aufdecken. Ein Mann, dem seine Hoden an seinen Sarg verdorben sind, oder dem sein Geschlechtsskelett auf ist, soll nicht eine Versammlung vor dem Herrn kommen. Ein Mensch, der durch Ehebruch ist zur Welt gekommen, soll nicht eine Versammlung vor dem Herrn kommen, und seine Nachkommen auch nicht, bei der tierenden Generation. Kein Ammoniter oder Moabiter soll eine Versammlung vor dem Herrn kommen, auch bei der tierenden Generation sollen die nicht eine Versammlung kommen. Dort es werden sie jünd nicht mit Brot und Wutter entgehen kommen, als die Hingeweges wären ab am Weg von Ägypten. Und auch werden sie den Biliam, Beor sein Sehen von Petor in Mesopotamien, annehmen, um einen Fluch abjünd zu sprechen. Aber doch der Herr jünd Gott horcht nicht nur Biliam und verändert den Fluch zu ein Sehen für jünd, wils de Herr jün Gott jün Gott is. Dout nie nich wort am an te halpen oder anrik te maken. Die zullen einen Edomiter nicht verachten, sie sind doch jüne Bräuder. Ook einen Ägypter zal je nicht verachten, wils je in ihr Land fremde wären. Da ihre Nachkommen derven von der dritte Generation an eine Versammlung vor dem Herrn kommen. Wann je aus ein Herr je in jüne Fien gonen, zal je jün von jeder beise Sache reinholen. Wann de irgendein Mann arend halt, wil sie sich eine Nacht durch ein Traum not gemerkt haft, dann soll er bitter dort loger gonen und durchblieben, bat dem Ovent. Dann soll er sich mit Wut erwaschen, und wann der Sonne unja ist, darf er träg am loger kommen. Je sollen bitter dort loger eine Stadt haben, wo je han gonen, wann jüt neidig ist. Dracht einen Stock aus sein Port von jün Gereitschaft, so dat je kennen ein Loch morgen und jün Aufgang verschorven. Der Herr jün Gott ist mit jün am loger am jün Schutz zu geben, en jünd von den Fien te raden, doorwein soll je dat Lager reinen heilig houden. Lot dat nicht verkommen, dat hij wat gemeinet am Lager fängt, en sich von jünd wach dreht. Wann ein Sklo von sin Wirt wach rand, en nur sest wem kämmt, soll je am nicht träg nur dem Wirt geben. Hij soll mank jünd wohnen ab de Stedt, wo hij will. Je sollen am nicht dat Leben schwer machen. Keine israelitische Mijal soll einen Hurendein staunen, für einen Aufgott. Kein israelitischer Mann soll aus ein Hurer deinen Feinen auf Gott. Je sollen nicht den

ombreider, die nu komen van Moses in een schweervoerder hobab getraand, en wie waag getrokken en had zijn zelt bij dem ekenboom en zaan aan hem, dicht bij kedisch opgestald. Door wordt sie zeder dort gezegd, dort Barak, Abino am zijn zeen, met een heer op den Borg Tabor gegonen wir, en hierop voert zijn 100 kampvorges en al zijn soldaten taub en jenk van dort Haroshet van de Veldja nu dem Riefer Kishon. De Bora oberzee to Barak, schlo los, van dort haft de haar sie zeder aan diene hengje jeeft. De haar is verdilos gegonen tom kampf. Dan jenk Barak van den Borg Tabor rauf en de 10.000 mannen am hingeron. En de haar bracht sie zeder met al zijn kampvorges en de ganse armee in verwerung voor dat schwert van Barak, zodat sie zeder vom Wagen sprung en versocht te foutweich te komen. Barak juchte Wurges en dat Kriegsherrn nu, bat dat Haroshet van de Veldja. En Sisera seine ganze Armee ward vernicht, so dat nicht einer Eva bleif. Sisera oberan nu Jael erzählt, wat dem Keniter Heber seine früh wir. Bils de König Jabin von Hazor en dem Keniter Heber seine Familie lebten unje sich in Fried. Jael chem rüt, Sisera entjähen en seto am. Komm nen, mein Haar, komm bi mi nen en fecht die nich. En hij ging in het zelt nen, en zij dacht aan met een dag touw. Hij zei to haar, jef mij doch een bit water te drinken, ik zie zij daar stich. Zij holde los met malt en jef hem te drinken, en dacht aan waar touw. En hij zei to haar, stel die aan dem ingang van dat zelt, en wann wer kämt en vraagt of hier wer is, dan zei, nee, hier is China. Daar neem Jael, heber zijne vrouw, einen stekel van zelt en einen hummer, en ging stel aan sie zeer aan. Hij lag op een ziet en weer vast aangeslopen, wil ze zijn meid weer. En ze schlug hem den stekel durch zijn kop, durch bad ene ieren aan. En zo starf hij. Als Barak ze zeder hing rond kwam, ging Jael am entgegen en zei to am, kom her, ik wil die den man wiesen wat du ziekst. En als Barak en ihr zelt nen kwam, lag ze zeder door dood op die ied, met dem stekel durch zijn kop gekielt. Zo deed God dem Kananita kennig Jabin, en die tijd voor de Israeliten terugschlonen. En de Israeliten bekämpften Jabin, den Kanaaniter kennig, Emma Horda, wat sie hem ganz vernicht hadden. Dan zongen Deborah en Barak, Abinoam zien zeen, en den dachtet leid. Ten kampf entschloten wir ganz Israel, freiwillig fangen de mannen zich an. Geloofd wat de haar doofheer. Die kennig zijn volksleider, horcht mi tau. Dem Herrn te ehren wil ik zingen, mijn leid zal met spel klingen, te loven den Herrn, den Gott an Israel. Als du vom Beulonsee losjingst, Haar, en nu ans kämst van de reine Stapen an Edom, dan zetter de ganze Eid ver die, vom Himmel streimt Rehen rauf, de Walchen gauten ihr Wutter uit. De Boy schadden ver dem Herrn, de Sinai ver dem Herrn, den Gott an Israel. Te dei Tiet, als Anat sin Sehn, Shamgar leeft, ook an de kenitische Frühjahel ere Tiet, wieren de weeladig van Menschen, wer an dei Tiet eine Reis machen soll, muss ab je Heimeweh gonen. De Bures wogden sich nicht te planten, de Darpa wären aus uit gestorven, wat du, Deborah, endlich abstunst, en handelst, die Mutter an Israel. Dort Volk wählt sich nie jetta, dort Braut verschwungt durch die Puten, kein Schild oder Spieß wird te seinen, mang 40.000 Männer an Israel. Mein Hort schleit für de Helden an Israel, de Männer uit dat Volk, wat wellig kämen, Lof den Herrn dofer. Je wordt op witte Eselkoblen rieden, je wordt op weke daken zetten, ook je wordt te fout op de gassen gonen, kikt en junt en denkt door even no. Horcht, wo vrouw de schoepods bij de barm sent, en woet er schapen om er feit te drinken, door zal een lu dem Herrn zijn gerechtigheid loven, de gerechtigheid aan zijn boeres van Israël, door te zal Israël uit alle steden komen. Op, op, Deborah. Op en zing din leid. Op, Barak, Abinoam zien zeen, ook du, bring dei her, wat du vastgenomen hast. Dei kämen alle, wat nog even gebleven wären, en kämen nu de leider in Israel, bewaffnet schreed im Herrn zien volk nu am, van Ephraim kämen ze rauf an dat Tol, hinge am de Gruppen van Benjamin, van Machir kämen storke Befehlshaber, van Zebulon de leider met dem Stock. De Volksleider van Issachar kämen alle. Zij kämen met Deborah taub en folgden Barak op een haken. Zo randen zij rauf van dat Tol. De Gruppen van Ruben deiden zich lang beroden en konden zich doch nicht einig worden.

bracht hij aan een vredestijd aan, verbloot dat zij aan dem krieg vergoten hadden, en hij droeg ook de schuld en de fallen daarvan, dat de Aschel-Germanen aangebracht werden. Dat wat u als recht zetst, aber lot am nicht friedlich alt worden, wat hij storften begroofd wordt. Aber sie trüte Barzilai seine Sehns, die von Gilead, lot hij met de andere an dienen des eten, die blijven mit Trios ek verdienen Bruder Absalom pflichten deid. En dan hast du ook nach Shimi, Gera sin Sehn, de Benjaminiter von Bahurim, die sprug einen groven Fluch ab mi, als ek no Mahanachim ging. Aber dann, als hij no mi bim Jordan kam, versprug ik am ver dem Herrn, dat ek am nicht outmaken wird, lot am nicht um het weich kommen. Du bist ein weiser Mann, en wirst weiten, wat met dem gedonen soll. Lot amen sin Blut storven. En David starf en ward in de Davidstadt begroofd. David wie 40 jaar kennig hij van Israël. 7 jaar wie hij kennig in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. En zo ward Salomo kennig, no zinnen voor David, en hij regeerde dat rijk met een strenge hand. Dan kwam Adonijah, Hagit er zijn, no Batseba, Salomo zijn mutter. En zij zei te hem, kemst u op vrede? En hij zei, jo, op vrede. En hij zei, ik heb wat die te zeggen. En zij zei, door wie een zij. En hij zei, du weetst, dat mij dat kennig rijk geheerd, en dat alle mannen in Israël gans door met rekenen, dat ik wil kennig worden. Aber dan dreid zich dat zo, dat mijn broeder kennig wordt, zoals de haar dat hebben wil. Door wie een wens ik nu een denk. Zij mij dat niet af. En zij zei, wat wist u hebben? En hij zei, go nu kennig Salomo, hij wordt die dat niet af zijn, en vroeg am nu Abishag van Shunem, dat zij zal mijn vrouw zijn. En Batseba zei, goed, ik wil met hem kennig daarvan reden. En Batseba ging om kennig Salomo en reed toe aan even Adonijah zijn vroeg. En de kennig stond op als zijn hand kwam, en hij knijt zich ver haar, en dan zat hij zich op zijn troon. En hij liet een stel brengen voor haar, en stal den aan de rechte ziet van zijn troon. En zij zei toe aan, ik wil die nu een kleine ding vragen, zei mij dat niet af. En de kennig zei toe haar, mutter, vroeg nu wat u wist. Ik wil die dat niet af zijn. En zij zei, lot din broeder Adonijah Abishag van Shunem als vrouw hebben. En kennig Salomo zei te zijn mutter, waarom wirst du nu Abishag van Shunem voor Adonijah vragen? Du kost krijgsgoud nu dat ganse rijk van hem vragen. Hij is alle als ik, en Abjata de priester en Joab Zeruja er zijn en je stetten am. En de kennig Salomo versprook met een eid voor dem Herrn, lot God mijn leven nemen, wann dit nicht Adonijah zijn leven kost. Zo zeker als de haar leeft, die mij dit rijk en mijn macht gejeefd heeft, en mij op mijn vader David zijn troon gezet heeft, en die mij en mijn nukomende ambt gejeefd heeft, zoals hij dat versproken had, Adonijah zal vandaag nog sterven. En kennig Salomo schickt Benaja, Jojada zijn zeen, dat hij Adonijah doelschluchen aanbracht. En hij zei te Abjata den priester, go no anatot no dine boererie. Du hast ihn dort verdient, aber willst du Gott dem Herrn seine Bundeskiste besorgen deutst für meinen Vater David, en mit ihm in all seinen Trouble bleibst, wo wir die nicht nu anbringen. So kam dort, dort Salomo Abjatar aufsaht von seinem Priesteramt für dem Herrn. Mit dit ging in Erfüllung dort wird, wo der Herr an Silo gesagt hat, über Eli seine Nukommen. Als Joab dort hielt, pflicht er nur dem Herrn sein Zelt und hielt sich an die Eichspätzen am Altar. Joab hat Adonijah unterstellt, war noch nicht Absalom. En aus dem König Salomo dort gesagt ward, dat Joab nur dem Herrn sein Zelt gepflicht wir, en dat hij sich beim Altar hielt, seht Salomo te Benaja, Jojada sin sehen. Go door han en schauf am auf. En Benaja jengt nur dem Herrn sin Zelt en seht, de König verlangt, dat du rütkämst. Aber Joab seht, nee, ik war hier storven. En Benaja jengt träg en seht dem König, wat geworden wir, en wat Joab gesagt hat. En de König seht ham, lot am seinen Wunsch haben, schlo am Dolen begrovam. Damit war wie die Schuld von mir und von mein Vater seine Familie wachtaunen, wer in dort Aschel geblaut wohnt Joab vergoten haft. De Herr wird Joab durchverstrofen, dort he Menschen angebracht haft. Hei haft 2 Männer aufgeschafft, ohne dort mein Vater David davon wisst, und er wären alle beid beter als er selbst. Dort wären Abner, Ner sin Sehn, Kommandant von der Armee in Israel, und Amasa, Jeter sin Sehn, Kommandant von der Armee in Juda. Lot die er dort ab Emma ab Joab seinen Kopf und ab seinen Nuk kommen sennen. Aber ab David in seinen Nuk kommen in sein Traun, lot ab Emma Fred vom Haaren sennen. En Benaja, Jojada sin Sehn, jenk en schluch Joab du

vilja donen hast. En hij zei, låt hem liggen. Keina zal dem zine knokkes verstieren. En zo blijven zine knokkes onversteerd met de knokkes van den profeet, die van Samaria gekomen weer. En hij broek al de hoge opversteden in Samaria dool, wonen de kennis van Israël gemokt hadden en met wonen zij den haren gereizt hadden. Josia deed met de krijg zoals hij een betel gedonen had. En al de priester, wat bij de hoge opversteden waren, bracht hij op de altoren om en hij verbrand knokkes van mensen op de altoren. Dan kwam hij terug naar Jeruzalem. En de kennis zei tot dat volk, houd alle dat pasamol voor de haren jungen God, zoals dat aan dat boek van de bond geschreven is. Door wie geen pasamol geholen worden, van dan als de rechter in Israël rechten deiden, durch de ganze tijd van de kennis van Israël en de kennis van Juda. Dan in dat 18e jaar van de kennis Josia, wordt in Jeruzalem dat pasamol voor de haren geholen. En Josia mocht een eng met al die met de verstorvene reden en buiten geweinigen rood houden, met de jetten en al de andere abscheiselige dingen, wat in Juda en in Jeruzalem te zijnen waren. Zo vier hij dat uit, wat de priester Hilkia in dat boek, wat ze in dem Haren zijn huis gevangen hadden, geleest had. Ver Josia wie nicht noch ein so'n kennig als hij, die zich zo met zijn ganse hart en zeilen kraft dem Haren geef, krijgt zo als Moses zijn gezaad zeed. En nu haben wir ook nicht noch einer so als Josia. Ober de Haar geef nicht op met zijn grauten Oeier, die wie in Juda even am gekommen wie, der ich all dort, met wat de kennig Manasse am gereizt had. En de Haar zeed, ik wo Juda ook van ver mij verschmieten, so als ik Israel heb, en ik wo deze stad, Jeruzalem, vernichten en ook dat huis van wat ik gezegd heb, mijn nomen zal doorzennen. Dat eeuwige, wat van Josia te zeggen is, en alles wat hij gedonen heeft, is in dat boek van de geschicht van de kennis in Juda geschreven. Als Josia kennig weer, kwam de kennig Necho van Egypte aan, wil ze wel je in de Masirischen kennig bij Euphrat River kampen. En de kennig Josia ging dem entgegen, en hij werd van Necho doodgemaakt bij Megiddo, als hij zich bejeenden. En zijn mannen nemen zijn tjarpe in een wagen van Megiddo naar Jeruzalem en begroofden hem door in zijn graf. En dat volk neemt Joahas, Josia zijn zoon en zalfden hem aan en maken hem tot kennig in zijn vader zijn stede. Joahas werd 23 jaar oud als hij kennig werd en hij werd voor 3 maanden kennig. Zijn moeder werd Hamutal, Jirmeja van Libna zijn dochter. En Joahas deed wat hem haar een slag geval, zoals zijn vader. Ober de kennig Necho van Egypte stopt am in Ribla, dort in de Hamad jeend is, in dat gefängnis, zodat hij niet länger kennig in Jeruzalem zennen kon. In de Egyptische kennig leert einen Tags op dat land. Hij verlangt 3000 kilo zelver en 30 kilo gold van Juda. In de Egyptische kennig Necho moog Eliakim, Josia zijn zoon, tom kennig in zijn vader Josia zijn steed, en hij verandert dem zijn nomen nu Joachim. Hij neemt Joahas met nu Egypten, en hij starf door. En Joachim geeft dem Egyptischen kennig selber in Gold. Hij leed ein Tags op dat volk om dat geld nen te brengen, wat de Egyptische kennig verlangt. Joachim verlangt selber in Gold van alle mensen in dat land, door nu als hij dat afschatzt, zodat hij dem Egyptischen kennig dat geven kon. Joachim wie 25 jaar oud als hij kennig wordt, en hij wie voor 11 jaar de kennig in Jeruzalem. Zijn Mutter wie Zebuda, Pedaja van Ruma zijn dochter. En hij deed wat hem haar een slag gevallen, zoals in Kapitel 24. En aan die tijd, als Joachim kennig weer, kwam kennig Nebukadnezar van Babel nu aan, en Joachim moest voor 3 jaar Nebukadnezar dienen. Dan ziet hij zich los van hem, en de haar leidt Reba-banden van Chaldea, Aram, Moab en Ammon over Juda komen, dat ze vernicht worden. Dit wordt zo als de haar der zijn profeten, die hem dienden, had weiten loten. Jedenfalls, krijg zo als de haar gezegd had, leidt hij dit even Juda komen, dat hij aan wie in de zenden wat Manasse gedonen had, van ver zich uitroden kon. En hij deed dat ook wie in de aschulje mensen, die Manasse alle weeën in Jeruzalem omgebracht had. Dat wilde haar hem niet vergeven. Dat even je van de geschicht van Joachim en alles wat hij deed, is in dat boek van de geschicht van de kennig van Juda geschreven. En Joachim starf en zijn zoon Joachim werd kennig nu am. De Egyptische kennig bleef ganz in zijn land, wils de kennig van Babel had hem alles, wat hij van dem Egyptischen Riefer bad am Euphrat Riefer gehad had, wahrgenommen. Joachim wie 18 jaar oud als hij kennig ward, en hij wie voor 3 maanden kennig in Jeruzalem. Zijn moeder wie Nehushta, Elnathan van Jeruzalem zijn dochter, en hij deed wat hem haar een slag geval, zoals zijn vader gedonen had.
En an Joachim sine Tid kem de Armei

op Zakur met sine zeens en breida taup, era 12. Dat vierde los val op Tseri met sine zeens en breida taup. Dat vijfde los val op Netanya met sine zeens en breida taup. Dat zesde los val op Bukia met sine zeens en breida taup. Dat zevende los val op Azarela met sine zeens en breida taup. Dat achte los val op Jeshaya met sine zeens en breida taup. Dat neende los val op Matanya met sine zeens en breida taup. Dat tiende los val op Shimi met sine zeens en breida taup. Dat elfde los val op Azarel met sine zeens en breida taup. Dat twaalfde los val op Hashabia met sine zeens en breida taup. Dat dertiende los val op Shobael met sine zeens en breida taup. Dat viertiende los val op Matitya met sine zeens en breida taup. Dat vijftiende los val op Jeremot met sine zeens en breida taup. Dat zestiende los val op Hananya met sine zeens en breida taup. Dat zeventiende los val op Josh-Bekasha met sine zeens en breida taup. Dat achttiende los val op Hanani met sine zeens en breida taup. Dat neentiende los val op Maloti met sine zeens en breida taup. Dat twintigste los val op Eliata met sine zeens en breida taup. Dat eenentwintigste los val op Hotir met sine zeens en breida taup. Dat tweeëntwintigste los val op Gedalti met sine zeens en breida taup. Dat drieëntwintigste los val op Mahaziot met sine zeens en breida taup. Dat vierentwintigste los val op Romamti Ezer met sine zeens en breida taup. En ze wieren immer 12 kapitel 26. Ook de poortenwachter bij een tempel wieren en aftijdingen ingedeeld. Uit Korach sine grob kem Meshelemja, Kore sine zeen en Abiasaf sine grootzeen. Meshelemja sine zeens wieren disse. De eerste geborene zeen Zecharia, de tweede Jediael, de derde Zebadja, de vierde Jatniel, de vijfde Elam, de zesde Johanan en de zevende Eljoenai. Ook Obed-Edom je hier door touw en zine zeens wieren. De eerste geborene zeen Shemaja, de tweede Jozabad, de derde Joach, de vierde Zachar, de vijfde Netanel, de zesde Amiel, de zevende Isachar en de achte Peuletai. Met zoveel zeens had God hem gezegend. En zinen zijn Shemaja worden ook zeens geboren, en dat worden leidende mannen in ere volksgruppen, wil ze wieren onder zijn mannen. Shemaja zine zeens wieren, Otni, Rephael, Obed en Elzabad, en zine breida Elihu en Zemachia, beides onder zijn mannen. Al deze poortenwachter wieren nu komen van Obed Edom. Zij, met ere zeens en breida taup, wat er dem deins goud geëend wieren, wieren alles taup 62 mana. Van Meshelemja sine zeens en breida wieren 18 onge seine mana. Hosa sine zeens, de Tomerari sine nu kommen jeheden wieren. De eerste zeen Shimri, wils de eerste geborene zeen wie nicht meer door wie in Moxin fura am tem eersten zeen, en de tweede wie Hilkia, de drada Tebalja, en de vierde Zecharia. De zeens en breida van Hosa wieren alles taup 13 mana. Deze aufteilungen van de poortenwachter, Fall nur de Zoll von dem Mana de abgehoft hau, so es ihre Breider an dem Haaren sin Hüste deinen. Sei lasten üt, wohne Familias de einzelne Puten bewirken sollen, en dobi ward de jüngste Kreikso behandelt aus de älste. Dort las für de Ausne sieht fall ab Meshelemja, auch für seinen Sehn Zecharia, der ein klüger Rut jewa wir, trocken sei ein las, en am fall dort am nur den Tau. Ab Obed Edom fall dort las am Sieden, en ab seine Sehns dort vom Ferozhüs. Dort was put en dort schelechet put, wo de gossen abjet, fallen schuppem en hosatau. De wachter worden so abgedeilt. On de ausne sied sollen alle dach saß mana stonen, on de nurdne sied feier, am sieden ook feier, bim ferozüs emma twei, on de wasne sied wo de onbü es, on de goss feier, en bi dem onbü twei. Dort wären de einzelne aufteilungen van de puten wachter, de alle te de nu kommen van Korach en Merari jehirden. Einige andere Leviten hadden de Absicht über dat Tempelkapitol en über de Gottgeweide goven, wat für dem Tempelferie seinen wären. Ladan sine Sehns, de nu kommen van dem Gershoniter Ladan, wären leider an de Jehiliter ere grob. De Sehns van de Jehiliter, Setam en sin Bruder Joel, wären über dat Kapitol en dem Haaren sin Hüs angestalt. Büter an worden ook nach nu kommen van Amram, Jezar, Hebron en Uziel, to desse Abgof angestalt. Einmal eier wir Shubael, Gershom sin Sehn, der ein Sehn von Moses wir, der Fürster ewa dort Kapitol im Heiligtum gewast. Von seinen Bruder Eliezer, Moses seinen anderen Sehn, Staum Rehabia, in dem sin Sehn wir Jeschaja, Jeschaja sin Sehn wir

Eit Solvia, 30 koffels van gold en 1029 zelvene koffels, en nog eenmaal 30 goldene koffels en 510 zelvene koffels, en 1000 andere zaken. Alles taup weeren dat 5500 dingen wat van gold en zelver weeren. En Sheesh Bazar bracht dat alle met, als zij uit de gevangenschap van Babel in Jeruzalem trokken. Dit zijn de lied uit de landschaft Juda, die uit de gevangenschap terugtrokken, wat Nebukadnezar, de kennig van Babel, nu Babel verslaapt had, en die nu Jeruzalem en Juda terugtrokken in jedra nu zijn stad. Ere leider weeren, Zerubabel, Yeshua, Nehemia, Zeraya, Reelaya, Mordochai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Rehum en Baana. Dit is het zool van de mannen van volk Israël. Van Parosh zijn er nu komen 2172. Van Shefatja zijn er nu komen 372. Van Arach zijn er nu komen 774. Van Pahat Moab zijn er nu komen de zeens van Yeshua en Joab 2812. Van Elam zijn er nu komen 1254. Van Zatu zijn er nu komen 944. Van Zakai zijn er nu komen 760. Van Bani zijn er nu komen 642. Van Bebai zijn er nu komen 623. Van Asgad zijn er nu komen 1222. Van Adonikam zijn er nu komen 666. Van Bigwai zijn er nu komen 2056. Van Adin zijn er nu komen 454. Van Ater zijn er nu komen, de nu komen van Hiskia 98. Van Bezai zijn er nu komen 323. Van Jora zijn er nu komen 112. Van Hashum zijn er nu komen 223. Van Gebar zijn er nu komen 94. Van Bethlehem 123 mana. Van Netofa 56 mana. Van Anatot 128 mana. Van Bet Asmavet 42 mana. Van Kiryat Jearim, Kefira en Beerot 743 mana. Van Rama en Geba 621 mana. Van Michmas 122 mana. Van Bethel en Ai 223 mana. Van Nebo zijn er nu komen 52. Van Magbisch zijn er nu komen 156. Van dem anderen Elam zijn er nu komen 1254. Van Harim zijn er nu komen 320. Van Lod, Hadi den Ono 725 mana. Van Jericho 344 mana. En van Zenaa zijn er nu komen 3630. De Zol van de Priester, Jedaja zijn er nu komen, van Yeshua zijn familie 973. Van Immer zijn er nu komen 1052. Van Pashur zijn er nu komen 1247. En van Harim zijn er nu komen 1017. De Zol van de Leviten, van Yeshua zijn er nu komen Kadmiel, Binoi en Hodavia 74. De Zol van de Zenja, van Asaf zijn er nu komen 128. De Zol van de Poortenwachter, van Shalom zijn er nu komen van Ater, van Talmon, van Akub, van Hatita en van Shobai, alles taub 139. Van de Tempel deiner trokken desse Träg, Ziha zijn er nu komen, Hazufa zijn er nu komen, Tabaot zijn er nu komen, Keros zijn er nu komen, Zia zijn er nu komen, Padon zijn er nu komen, Lebana zijn er nu komen, Hagaba zijn er nu komen, Akub zijn er nu komen, Hagab zijn er nu komen, Zalmai zijn er nu komen, Hanan zijn er nu komen, Gedel zijn er nu komen, Gahar zijn er nu komen, Reaya zijn er nu komen, Rezin zijn er nu komen, Nekoda zijn er nu komen, Gazam zijn er nu komen, Uza zijn er nu komen, Paseach zijn er nu komen, Bezai zijn er nu komen, Asna zijn er nu komen, de nu komen van de Meonita en de nu komen van de Nefusita, Bakbok zijn er nu komen, Hakufa zijn er nu komen, Harhur zijn er nu komen, Batslut zijn er nu komen, Mehida zijn er nu komen, Harsha zijn er nu komen, Barkos zijn er nu komen, Sisera zijn er nu komen, Temach zijn er nu komen, Netziach zijn er nu komen en Hatifa zijn er nu komen. De nu komen van Salomo zijn er deiner, Zotai zijn er nu komen, Zoferet zijn er nu komen, Peruda zijn er nu komen, Jaala zijn er nu komen, Darkon zijn er nu komen, Gedel zijn er nu komen, Shefatja zijn er nu komen, Hatil zijn er nu komen, Pocheret Zebayim zijn er nu komen en Amon zijn er nu komen.